hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan we dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee, de regen ook denk aan jou. Vlieg maar de regen ook hou alleen van jou. Ja. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vlieg maar de regen hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee. Vlieg met me mee. Wat spontaan. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow. Ik hou alleen van jou. Niet om je heen kijken, gewoon zingen. Ik kan harder vliegen met rainbow, ik hou alleen van jou. Nu ga ik er doorheen zingen.